hoor het kraken, het geritsel. Luister naar de stem van dit woud. Wijsheid werd hier gebouwd, oud al verdingen in dit hout. Deze wortels onder mijn voeten, onder mijn gewicht gebogen, het hele woud heroverd.

vlammen vol vensters, een gloeiend geweld. Vertoon mij uw geest en breng mij uw kracht. Een waarheid lang verloren, maar hier bezield. Laat haar terugkeren als een feniks. En toon mij uw kracht op dit altaar. Mijn offer lang vergaan en verteerd door uw long. Een transmutatie van uw kracht tot het edele. Alles wat ik wist, bracht mij naar het edele.